0: ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Oké, okay, de boot dadelijk daar af uitkomt. Benoorden de schaarsmerk in plaats gekomen.